0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom jij me zo moet verrein?
4: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bikkie.
5: Zit neer wat ook al jij drank. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

Oorring se twee groot hoërskole, Morrisdeer en Preston Sekondêr, pak mekaar vir die derby van die jaar op Saterdag 8 Augustus 2026 op die plate in Preston. En kyk nou na ons onder 15 tot onder 19 netbal en rugbyspanne vanaf 9:00 die oggend. Wees deel van ons derby met lekker musiek en verkope. Toegang slegs R10 vir leerders en R20 vir volwassenes. Kom ondersteun jou skool. Een skool, een droom, een gees.

0: Daar sê welkom terug, sterkte aan die Saal familie met Pastor Saal se afsterwe. God bly ons troostig van Pastor Malcolm en kerk in aksie in Mossel Bay. En dan het ek nog twee stemnotas, kom ons luister gauw.
1: Birthday en voorspoed en sterkte moet hulle pad voor en toe. En dan wil ek mama Dina groet en Auntie Millie, Mina Conradi, Elise van Dijsseldorp en sommer allemaal wat my kind word gegroet en dit kom met liefde van Auntie Janet. Dankie, mooi dag verder. Ja, maar Jolien, die voorste gedeelte wat nou nie so mooi uitgekom het, dat is happy lighted birthday to Dorinji.
0: Sy alles reg, Auntie Janetta, alipad vanaf Oudtshoorn. Ja, dis my story vir vandag. Ek moet uit hierso, DJ Sebastian is volgende aan die beurt. Hy kies het 12 en 2 saam met u vandag van my kant af. Tot morgen, mooi bly in morgen, sy rechtstreeks vanaf George, jylle. So, ja.

0: Ja, kom ons verlustig ons in hom en hy sal ons gee al die begeertes van ons hart. Hartlik goeiemiddag hier in FM, welkom by die Afternoon Drive. My naam is Paul Amas
1: My naam is Pavel Lichet.
0: Ek wil nou die man voorgestel het. Die man van het net zo in mijn mond het. Wie, hoe zijn mensen altijd? Ik ben slecht geworden. Maar wat hartelijk goeiemiddag, welkom.
1: Goeiemiddag Paul en ja... Goeiemiddag daar in die familie.
0: Ach man, dat is lekker. Is lekker om jou hier te heen. Dit is nie vrijdag hier, laat ons ook dit ook net...
1: Ja, asjeblief mense, ja. Is donderdag.
0: Ja, dat is donderdag, babbes. Een lekker propvol donderdag. Hoe is die weer hier buiten, babbes? Jy was nou laatste nog buiten, hoe is die weer?
1: Baie cool, jy weet ons. Ja, as kijk eens, as hou babbel hoe hier kom, is het altijd cool. Ons hou die hitte weg.
0: Babbes, ons moet ons verlustig en omneen, en hy sal ons gee die begeertes van ons hart.
1: Ja nee, amen to that.
0: Amen to that. Dat is hartelijk goeiemiddag in de film. Hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, maar het gaat lekker aan jou te
0: doen. Hé, mama Dijne.
2: Voor babbels is ook aan voor babbels. Ja, maar dankie voor het prachtige koortje. O, zo moet me keer. Ik wil jullie er wel uitkomen voor.
0: Amen.
2: Ja, dankie man. O, voor die prachtige aanleiding. Ja, goeiemiddag, mama Dijne, man. Dus, je doet lekker je mosel bij. Lekker.
0: Steven uit de Rappers.
2: Dankie voor die wijze vrouw aan. Jullie twee keer met zoekje zo mooi huis toe gaan. Bye-bye.
0: Bye-bye. Onze eie mama Dijne. Uit die zoonkamer.
1: Ja, Paula, ja, is lekker net om ons erbij.
0: Lekker. Ons het nou een rechtstreekse weer voorspelling gekregen.
1: Ja, van het moest erbij.
0: En mama Dijna is een groot voor, sy sal jullie eens vertellen. So ja, hou je maar droog, blij de reen het alsjeblieft toch. Babbels, ik praat met jou ook, nee, als die druppels dalk hier in die kant gaan val, op onze ouderdom moet ons nie meer natte vinden, Babbels.
1: Meneer, daar zit één oplossing.
0: Wat is dit?
1: Blij en huisig.
0: Maak een vier.
1: Ja. Maak jou warm.
0: Babbes. Die maak ze maar aan goed wakker. Kom eens bij wat we tegen ons is nou weer terug. Blij en raak, blij en geskakeld. Spola en Babbels hier op jou nummer 1 draadloos. Hier in FM. Jou prachtige stem in die paradijs. Ons keer samen met u tot en met 6 uur.
3: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
4: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
5: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
3: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Want ek hou skinne van Bubbles. Weet jy, Bubbles maak het altyd vir my makkelijk in die ateliene, nee, nee. Want soos in die advertenties nog gespeel, dus Bubbles gewoon bezig met sy eie goed. En nou het ek om ons nou nodig, nou, ons moet nou weer opklim op die lucht op. Nou moet ek sê, kom Bubbles, kom. Sê nie die, wat iemand moet soep wat. Oeh, mense, hulle weet nie waar die gaat. Ek. Maar ek hou van, ek hou van, ek hou van. Dat is lekker om my en Bubbles te soep wat.
1: Ja, nou, jy nou cool.
0: Hey, kom ons gaan waslap die land toe, my boete. Kom ons gaan waslap die land toe. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, meneer Paul. Ek is aangeskakel. Uit die koel moest daar baie lekker gereen, maar is nou weer een beetje verby. Maar ons gaan aan. Sê vir die Here, dankie vir alles wat hy vir ons gee. Tankie is nou weer een beetje nat, lekker water die ze krijgen. Maar ek is aangeskakel, meneer Paul. Dankie vir jou mooi program, hoor. Dankie vir elke dag sy prachtige bemoediging ons waardeer dit, hoor. Bye-bye, Mama Dina.
0: Daar sê Mama Dina. Jy wat Mama Dina gedoen, hè? Jy het gesê wat Mama Dina. Mm. Mama Dina het hy in ingestuur, 2 minute oor 3. Toe jy moest nog geen tak gebreek, sê jy toe weet, luister as moest nog geen... van die Bubbles wat ook hier is. En toe bel Mama Dina, sê jy.
1: Ja. Ja. Ja, oké.
0: Okay, net om vir jou ook te groet, Bubbles. Is dit nog nie prachtig?
3: Ah, sê, aan al die volgende alweer.
0: Aan al die volgende alweer, ja. Biel en FM, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, meneer.
0: Goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, meneer Bubbles.
3: Goeiemiddag, hoe gaan het?
4: Heel gedra, baie dankie. Net dankbaar nog weer met mekaar te praat hier in Laren van onze grootmeester.
3: Amen.
0: Amen.
4: Ja, dankbaar. Jullie opgehoog, wat jullie doen, wat goed gewaardeerd, meneer, hoor. Hy dan vir die liefde, net hy lachie vir die haag toekom, maak vir my opgewonde. Baie dankie af.
0: Wow, dat is een groot plezier.
4: Ja, meneer, ek het een sister wat verjaardag. En ek hoop ons nog vele dagen inspraven om ons van Mama Maria, as haar naam.
0: Ja.
4: Ek het baie lief haar, en alle meneer van al mijn sisters, want daar is de Heer nog iets gesproken, maar nog een broer. Het alle dagen om te vader, goeiemiddag, voor al die vrienden van meneer, om onze predikers. Die
0: wat
4: ek ken, die
0: wat
4: ek ken,
3: een geseende
4: dag,
0: baie,
3: ja.
4: Baie dankie.
0: Daar sê.
3: Nou sê.
0: Baie dankie,
3: hoor.
0: Mooi blij.
4: Goed gaan, baie dankie, meneer, hoor. Bye.
0: Ja, Bubbles, ek en jy gaan weer verder praat oor dit wat nou net gebeur het. In die oproep, ne? Ek denk wat ons nou van die lichaam
1: oorgepraat
0: het, ne?
1: Ja, ja. Is wonderlik, is wonderlik, nee.
0: Wonderlik, ja.
1: Hoe werk jy, meester?
0: Hoe werk jy, meester? Hartelijk goeiemiddag.
2: Middag, Paul, het aan die Alma, maak het aan per dag, hoor. Aan die andere leer luistering, jou muziek, ek gaan maak per dag, hoor. Oké, ek een dag verder.
0: Dankie, aan die Alma. En dan laat weet, Mr. Mario Gievelaar, en laat weet van een ongeluk wat plaasgevind het in die auto Nikwa Pas, een voertuig wat daar omgeslaan het, daar is lichte beserings opgedoen. En huidiglik is daar stoprybeheer wat opgestel is. So asseblief toch, indien u in die richting George of Oudtshoorn is, in die auto nie kwa pas, het daar ongeluk plaasgevind. So wees asseblief versigtig en bestuur versigtig. Goeiemiddag, my brothers Paula Hobbs, Bubblegum en die Eden FM familie. Ekke Vlooi is ingeskakel en gooi sommer alles in die lig en dier die lig, ja. Dis wat Vlooi sê, Bubbles.
1: Alles in die lig.
0: Alles in die lig, ja. Kom ons oorweeg na die burgemeesteres van Volmoed.
1: Okay.
0: En dit is niemand anders as Katrina. Hartelijk goeiemiddag, Katrina.
5: Goeiemiddag, Mr. Paul, en goeiemiddag, Bubbles.
1: Goeiemiddag.
5: Ek is by die huis. Groete vir al die maatjes. Almal moet een baie mooi en geziende dag hier. Julle twee moet ook een mooie dag hier daar in die atelier. Ek kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Dis lekker bewolk by ons, Mr. Paul. Mooi daar.
1: Asse, bye-bye.
0: Baie dankie, Katrina. En dan, Bubbles.
1: Ja?
0: Die Jolande. Anne, ene, jong. Awe, Paula en Bubbles, my oore was nou gespits toe ek hoor. Paula, jy weet, boos. Ek gaan nou of ek gaan ek so sê. Toe ek hoor die kom van Mama Dina.
1: Oh,
0: mens. Ja, dit is Bubbles. Ek het al Bubbles. Hartelijk goeiemiddag, Iren F. Welkom by die drive. Hier is Tindo Lux, Vura Moyo. Bubbles, geniet die ene.
1: Jy ook, Paul, ene, al die Iren familie. Ja, nee, ek gaan ons.
0: Ek gaan ons weer betaal.

0: What an inspirational song. Babalisas, waar jy diene gaan uit, hulle weet ek nie my boeta, maar ek wil veel baie dankie sê.
1: It's altijd my pleasure, man.
0: Ja, dat is net wat een man nodig het om die ou levensjaar af te sluit, ne?
1: Ja, ja. Absoluut, oh. Absoluut, Paul.
0: Baie dankie, my boeta, man. Oh. His goodness and mercy follows me.

0: Ja, tot goeiemiddag, dit is Diana Ross met I'm Coming Out, en as ek het direct vertaal in Afrikaans, dan is het uitstiek is die myn ding. Ek loop goeiemiddag rot nie, waarin gelaat.
1: Hi Paul, beteken dit die klim uit die kas uit nie.
0: Hoe gaan dit rot nie?
1: Dit gaan goed, dankie jou kind.
0: Lekker man, lekker, prachtig, lekker. Oh, prachtig. Weet jy wat nie, elke keer as jy van my kom besoek nie, jy by Eden FM nie, dan kom jy saam met prachtige dames hier aan. Dankie Rotnie man, weet jy, jy lig my levels, wat ek moet dit jou sê.
1: Paulus gaan doen verkeerde intenties sê, ek kom sel die girls voor in die publiek, asseblief.
0: Nee, maar ek voel goed, ek voel baie dankie. Goed om hulle en vir jou in onze teenwoordigheid te. Rotnie, Augustus maand het aangebreek.
1: Oh, Lord no have mercy. No more turning back. The countdown has begun. Voor ochtend toe ek die datum kyk en ja. Ek sê vir myself, ek gaan rechtig hier op Facebook nog kam, dan sit my nerves is klaar. Ja, 28 Augustus, mis voel vir jou oud zoon.
0: Wow,
1: maar nog soveel goed wat moet gebeur voor die finale.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld, ek het een melding gedoen en ek het nou besluit elke girl moet een sash kry. So ons het een fondsinsamelingsdans by Club Warehouse Mode aand, waar die girls hulle sashes gaan ontvang. As ook a meet and greet, en hulle supporters kan uitkom en hulle kom ontmoet en voetjes neem.
0: Lekker man, lekker. Yes. So gepraat van die girls, kom ons ontmoet die girls. Ek denk vir een leidende ronde kan julle die sjaaf net eerst bekendstel aan die prachtige luisteraars van Eden FM.
2: Goeiemiddag luisteraars, ek is Kayla Delport en ek is van Oudsoring, 32 jaar oud en baie excited om deel te wees van Miss Volvige Oudsoring 2026.
0: Daar is hy lekker Kayla, welkom.
3: Goeiemiddag luisteraars, ek is Elzijn Daniela Pearl, een 34-jarige jong dame, woonachtig in Oudsoring. En ek is totally excited om deel te wees van Miss Volvige 2026.
0: Welkom.
4: Goeiemiddag luisteraars, allemaal wat my stem kan hoor. Ek is Chanel Candice Matthews en ek is 'n boerling van Oudsoring en ek wil uit my vel uitspring. Ek kan nie waggie. Ek is excited en ek is bly om deel te wees van Miss Volvige Oudsoring 2026.
0: Daar is spirit. And last but not least,
5: goeiemiddag luisteraars, ek is Marceline Boysen, 96 jaar oud, boerling van deze dorp, maar bly tans in Oudsoring. Ek is buitenkant excited vir die Miss Volvige 2026. Ek hoop julle is net so excited soos ek.
0: Dat is hy, ons is nou weer terug naar die advertentiebreek.
6: Bielco's biggest Orange Square sale is finally here. Enjoy massive savings on hardware and building supplies. Like the 2050-liter Eco Water Tank for just 1,999. The Wood Grain Garage Door for 1,599. And the Ryobi 230mm 2,000-watt Angle Grinder for only 999. You save 400 Rand. Shop big at Bielco with the Orange Square sale. Valid till 14 June 2026. Begin with Buco.
7: Buco.
8: Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R84.95 per kilogram. Ou kraal wors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat ham R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solank voor Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat George. Skakel ons by 033-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord. Altyd teen die regte prys.

0: alles begint om die zes te laten maken en alles is rasch oude patin. Zo, ja, die sessies is nou klaar, nou moet ik net daarop laten schrijven of print, schrijf in wat eerste kom, van morgen aan. Morgen aan is ons bij Club Warehouse, is een fondsinsameling dans, want daar is ook soveel dingen wat betaald moet worden en gekoop moet worden.
1: Ja.
0: R30 na 10, R20 voor 10. So die girls ontvang hulle sessions. Dis nie die competitie morgen nie. Hulle ontvang hulle sessions en dan hou ons so meet and greet met hulle supporters. Fotos vat and everything and we just enjoy the night. That's it. Nothing more, nothing less. Dit gaan hulle heel eerste experience wees om mense op een stage te het voor hulle. En goed, so, dis alles wat ek hulle op prep op die actual aand van die finale wat plaas van die 28ste Augustus by Toekomstig Gemeenskapsaal. Simpel.
1: Ja. Oké, okay, kom ons vaststreek na 28 Augustus.
0: Ja.
1: Kaartjies, kan mense nog kaartjies koop? Hoe gaan ons dit?
0: Mense kan kaartjies koop by enige van die modelle wat op my Facebook page Rodney Warren geland is. En obviously het hulle gehoor by radio. Kaartjies is R100, insluitend is 'n snack en a juicy. En dan ook live performances. Paul Amas, dames en heren, bied die show aan vir my. Dankie Paul. It's official. En daar gaan ook live performances wees van Lucinda Stelmeester, Gail Arendse, Malcolm Arendse, Jalveen Oosthuizen. Nog een dame het my genaderd, maar ons onderhandel nog. En goed, so ek try Women's Month afsluit met a bang vir vrouwens om uit te kom en hulle te geniet. Jammer, dames en heren, gaan geen alcohol op die premises wees nie, of mag wees nie, want ek het nie aansoek gedoen vir dit nie, ek wou nie, ek wou het een nuchter, kalm, lekker atmosfeer hee, jy weet, waar ons werkelijk vrouwe gaan prijs vir wie en wat hulle is, specifiek vir die dames wat deelneem op die stage.
1: Ja.
0: So kry julle kaartjes by hulle, en Bob's your uncle.
1: Dat is hy, kom ons breek gof advertentie en dan vat ons allemaal saam.
2: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slechts R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vrouwe, balanceer hormone en verhoog bui en selfvertrouwe. Luna Bloom ondersteun vroulike vaarsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, astma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word een verspreider en sluit aan by een 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van een wereldwye vinnig groeiende industrie met een eenmalige beginbelegging van slechts R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
3: Toetoringse twee groot hoërskole, Morristeer en Preston Sekondeer, pak mekaar vir die derby van die jaar op Saterdag 8 Augustus 2026 op die plate in Bridgeton. En kyk nou na ons onder 15 tot onder 19 netbal en rugbyspanne vanaf 9:00 die oggend. Wees deel van ons derby met lekker musiek en verkope. Toegang slegs R10 vir leerders en R20 vir volwassenes. Kom ondersteun jou skool, een skool, een droom, een gees.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: As jy dalk wonder waaroor die opgewondenheid gaan, hou jou oor by die radio, dit gaan hieroor.
2: Se twee groot hoërskole, Morrester en Preston Sekondêr, pak mekaar vir die derby van die jaar op Saterdag 8 Augustus 2026 op die plate in Preston. Kyk nou na ons onder 15 tot onder 19 netbal en rugbyspanne vanaf 9:00 die oggend. Wees deel van ons derby met lekker musiek en verkope. Toegang slegs R10 vir leerders en R20 vir volwassenes. Kom ondersteun jou skool, een skool. Een droom, een gees.
1: So ja, daar het jy dit nou. Dit is 'n groot derby wat hierdie komende Saterdag gaan plaasvind in Oudtshoorn. Preston versus Morrester. En ek is nou bevoorreg om hierdie drive te hê, die afrigter van die onder 19 span van Morrester as ook die kaptein van die onder 19. Meneer, hartlik goeiemiddag. Welkom by die Afternoon Drive.
3: Hoi, baie dankie.
4: Baie dankie, Master. Ek was baie bevoorreg om u te wees.
1: Daar is die kaptein wat daar praat. Ek dink, miskien moet julle net vir die luisteraar sê wie julle is.
3: Goeiemiddag, luisteraars. My naam is meneer Welkom en ek is tans die onder 19 afrigter van die Hoërskool Morrester.
1: Daar is hy, Mr. Welkom. Net so'n bietjie nader aan die microfoon. Daar is hy. En dan het ons ook die kaptein, by name?
4: Goeiemiddag, luisteraars. Ek is de Rane Rousseau by Hoërskool Morrester. Ek is onder 19
1: kaptein. Daar is hy, Mr. Welkom en Mr. Rousseau. Daar is hy. Mr. Rousseau, kom ek begin gewoon by jou, nee. Ek het nou, het ek een ding hier gespeel, man, met die naam van Skierom. Nou, is dit die type van muziek wat die onder 19 span aan die gang krijg?
4: Ek sal so sê, nee, maar dat is waar die mannen luister aan onder 19 span.
1: Ja.
4: Ja, maar ons is meer voor, meestal groot muziek meestal.
1: Daar sê. Coach, dat is een groote wat lee en wacht. Preston versus Morrester. Mens krijg nie makkelijk groter as die nie. Hoe gaan het daar in die kamp?
3: Ja, nee, die gemoedige loop een beetje weg. Kijk, een derby, raak die mensen maar een beetje zin weer achter.
1: Ja.
3: Maar ons is kalm en is ons goed voorbereid. Die week so, ek neem aan my mannen is recht vir die derby.
1: Daar is hy. En captain, hoe lyk het?
4: Soos meneer sê, dit is groot verwachting en is een goede derby. As iemand in twee topskole met mekaar aanvat en uitvoering.
1: Ja.
4: Baie verwachtinge en ja, ek denk ons is al reed.
1: Ja, nou as ons kan kyk, coach, aan die seisoen huidiglik, hoe vorder die onder 19 span?
3: Kyk, toe ons seisoen afgeskop het, het is hier baie goed gevaar, nie?
1: Ja.
3: Maar met verloop van tyd, die mannen het een bietjie opgetel, ja. Gewoon geraak in mekaar en aan ons patroon van speel. En ek moet sê, die man het nou lekker gedjel, een bietjie in iets laat een bietjie gekom na die laatste paar weke toe na ons.
1: Daar is hy, captain?
4: Soos meneer gesê het, met mekaar gedjel, meestal die dag... Als ons meestal gaat toewaaf, onder 16 wat opgekomen het, mekaar gevind aan het begin, maar zo de loop van het zaag het ons mekaar gevind.
1: Het julle mekaar gevind. Nou, as jy graad 12, captain.
4: Ja, ek is graad 12.
1: So, jy is bezig eindelijk technisch gesproken met van jou laatste wedstrijden.
4: Ja.
1: So, dit, coach, dit plaas hierdie ene ook op een heel ander level, nee, as ek het sommer platweg kan stel. Hoe voel het vir jou?
4: Wat so? Te wees... Het voelde my, is my laatste game, maar is goede wachtingen. Ek wil nie kom weer te wees, ek wil nie van die school afgaan nie, maar ja, dis het derby, maar is my laatste en ek sal my alles geef.
1: Ek sal jou alles geef. Coach, ek weet, is jy altyd baklik om saam met die mannen te werk, maar as jy nou op die lichol van Eden FM vandag, soos ware, ek wil nou nie sê rassie, rasmusie, maar as jy op hierdie platform, van die mannen wat nou ingehaak en ingeskakel is, as jy die coach toch vir hulle vanmiddag kan gee, so binnen een minuut, wat gaan jy nou vir die manne sê, coach?
3: Oké. Manne, ons moet onthou,
1: ja.
3: Dis een belangrike wedstrijd,
1: yes.
3: En een derby is altyd maar taf, maar onthou, ons moet die game met alles moet ons aanpak, die manne moet het geniet, en het hulle beste gee. Dit baat nie, ons het net te veel druk op die jong manne, maar die manne geniet die wedstrijd op die einde van die dag nie. Ons moet onthou, dit bly nog steeds jong manne of kinders om so te sê. So jy kan ook nie te hard wees op hulle nie, maar bygesê, wil ons die wedstrijd baie hard aanpak.
1: Dat is hy. En captain, Rousseau, wat sê jy vir jou span vanmiddag?
4: Wat ek van my span sal sê, is dat, boys, ons maak foute, al besie 100%. Spielberg, ja, kom fout hier en daar, maar dat is daar waar we ons elkaar moeten aanmoedigen om te zeggen, ons gaan de game is nog niet klaar, die boys. En dat is weer 100%.
1: Ah, zei. Oh, kijk, als ik nou in jouw span was en ik wil daar motiveren, dan zou ik ook regenwezen voor die zaak. Coach, kan je dat met onze luisteraars deel, die tijden, hoe laten ze afskoop?
3: Yes, die dag begint zaterdag om 9:00, mm-hmm. Dan skop ons onder 14s af. En met verloop van tijd gaat het hier onder 15s daarna wees, onder 16s en dan die hoofdwedstrijd wat hier onder 19s gaan wees. Daar gaat ook netbalwedstrijden wees, onder 15, onder 16 en onder 19s.
1: Ja, en as ek recht verstaan, morgen is die, jylle is die gas hier.
3: Ons is die gas hier.
1: Jylle is die gas hier, ja. Wow, mense, the game is on. Coach, gaan daar stalletjes ook wees? Praat so'n bietjie samen met ons?
3: Definitief. Daar gaan verskeie verkopen wees. Die mense gaat worsrolletjes, hamburgers, pannenkoeken gaat hulle daar vind. En daar gaat lekker een geestvang wees.
1: Ja.
3: Lekker muziek op die dag wees. So ek denk as tyd dat ons ouders en die jong mense daar buitenkant een bietjie kom na die wedstrijde toe. Daar verskeie negatieve goed wat die mens deze dag so hoor van wat aangaan en opsoringen. Ja. En ek denk hierdie is een stap waar ons kan sê, kom ons ondersteun ons jong manne. Met die negatief, kom ons ondersteun een bietjie die positief wat aangaan in ons dorp ook. En ek denk sport is een manier wat ons mense by mekaar kan bring, soos Nelson Mandela vir ons
1: ja,
3: gesê het.
1: Definitief, ja. Weet jy, laat my sommer dink aan net verlede week se ZB7's. Ek het precies dit ervaar, waar die gemeenskap in getalle by mekaar gekom het. En dit was so een lekker gevoel gewees. Captain, jy was nou die afgelope paar jare by Morester gewees. Wat om so 'n bietjie terug om jy af te sluit, hoe was die Morester journey gewees vir jou?
4: Graad 8, 9, dis nou onder 14, dis waar my rugbyloopbaan begin het. Graad 10, toe onder 16, toe is hulle die kaptein klaar, die kapteinskap dra. Ons het daar die derby gewen toe, gespeeld, toe wen ons die derby. Onse eerste derby het ons gewen het, onder 16. En laatdag, onder 19, dus het waar ek my vind onder 19. Dus wat ek my eerste keer as wil in die dag, hier eens, my laatste keer.
1: Daar sê. Oh, manne, al wat ek kan sê is alle sterkte. En kom ons laat rugby see vier, hierdie Saterdag.
3: Rijsemeester, baie dankie, dat jy vir ons gehuis is het vandag. En ek hoop ons ondersteuners kom in die getalle uit hierdie naweek.
1: Ons gloos
3: grote wees.
1: Ons gloos so. Want alles vir hom ook deel van Morgenstees in 90ste bestaan. Ja, die twee dinge.
3: Yes, definitief. Ons het al reeds verskeie activiteite die jaar gehad, wat mense ons jylike of lekker ondersteun het. Ek dink die eniekie moet nog een groter eniekie wees, wat die mense bykom met ons toe.
1: Daar sê. Coach, baie dankie dat jy tyd gemaakt het. Sê vir my, Captain, is daar enige speciale die eet wat jy volg, Captain? Jy specifiek, ek praat nou met jou, Captain. Wat is dit wat jy insit, wat jy weet, wat jy nodig het vir a game soos Saturday?
4: Wat ek meestal sal eet is my proteïne, dis goed waar ek op is, my proteïne, pisangs. Sal my nou en dan sal ek my smoothie maak, eiers,
1: yes.
4: 6-7 eiers maak en ek eet het, dis. Dis waar, dis wat ek doen.
1: Daar sê, Coach, ek dink ons moet vir die manne hoender koop. Daar sê manne, alles kyk vir julle, ons sien mekaar dan Saterdag.
4: Daar sê,
1: mooi bly. Ek speel uit met Dwayne Bravo, champion.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Omgeniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lund en
3: Trompie in die boks om binnen, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
5: Marit's Embroidery and Clothing in George, the forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing, for your professional and beautiful things.
6: Daar sê, dit stap mooi aan, dis 23 minute oor die uur van 5. O, Bubbles, hy was nou lekker geselsie gewees, so, kyk jy, Dubby is die, spielekies, jy moet die Dubby lichtelik opvat.
7: Ja nee, Pola,
6: Dubby is een groot zaak, jy. En nou sê nog Brits en Morris, die, so, ja, ek weet dat die Oudtshoorn gemeenskap en omliggende dorpe gaan uitsteek in groot getalle. Kom ons kyk, wie kan jy saam met ons daan, was dat die land by 060-505-2690. Hier net tamelijk boodskappe, maar soos jy nou achtergekom het, dat ek en nou Bubbles was ook nogal lekker bezig gewees. Ek deel het graag wie die ene keer van collega Roger Jacobs, hy sê dat vanavond in die sundown is hou. Dit is nou vanaf 10:06 tot en met 7:00, is dit muziek van Eddie Grant en nog ander treffers van die 80s. Altijd ook dekker om na Roger te luister. Middag, Paula Ops en Bubbles, ek wil net sterkte toe wens aan die Jacobs familie van Oudtshoorn met die ingaan van Piet Jacobs van Oudtshoorn. Mag God hulle vertroos, dit kom van Stella, ook van Oudtshoorn. Dankie Stella. En dan nog een boodskapie wat vroeger deurgekom het. Hartelijk goeiemiddag.
8: Paula en Bubbles, ek luister na mis voel vige. Ek het vanoggend hier na Linse program geluister het. Ek het so lach gekry, want ek kan nie onthou wat sy nasie is, maar hulle traditie is die vetste man. Dan moet hy man, nou vir 6 maande, moet hy net eet als wat lekker is. Dit is ook een competitie. En dan hy die respect van die rest van sy leven, as hy nou die vetste man is, die een wat die vetste man is. Ek kan nie onthou wat sy gesê, wat sy nasie is, maar dis een traditie. Maar vir 6 maande, Paula, kan hy eet net wat hy wil, en dan gaan die competitie aan. Ek het so lekker gelag, en brouwer.
6: As hy sêste en brouwers, ja nie, die is aan die ene, die nie, Bubbles. Middag, meneer Amas en Bubbles, ek sien ook nie die jongelinge van vandag gaan vir check-ups nie. Jy kan nie net party nie, jou lichaam laat ondersoek. Dis hoekom so baie hartaanvalle kry. Gaan vir ondersoek, dit kom van Auntie Monica. Baie dankie Auntie Monica vir die wyse woorde. Kavoks! Kavoks. Kavoks is seker op die week, nie? Kavoks kan nie nou nog vakantie wees.
7: Ja, gulle man, gin het
6: my. Maar dan kan jy maar nog een week kree.
7: Ja, laat die maanden begin.
6: Kom ons, hy is een waas, Kavoks, babes.
9: Ja nee, Mr. Paul, al lekker doops. Ja nee, Kavoks, ingaak, ingeskakel, van die huis af, met vakantie nou. My vrou, nee, sy gaan ook skrik as ek en sy moet na so besigheid toe kom. Want sy sê, jy bly stief. Maar sy sê vir jou, ek sak tot op die grond, my maat. Maar ja, Kavoks is ingehaak en geskakel uit een not George uit. Mr. Paul, ou lekker doops, dankie vir julle allemaal, man. En veilig huis te gaan.
6: Daar sy, baie dankie, Kavoks.
7: Dankie, Kavoks. Sien, ek sê, jongens.
6: Hy is bereis, nie?
7: Ja, laat hem aan maandag begin. Een mens begin ons nooit in een weekie.
6: Ja.
7: En dan vat jy sê my alle dag, sê, kan begin jy op een maandag.
6: Kavoks, so vroeg. Ha, Dat is die ouwe wat boodskap gestuur het as die voorman. Ek gaan ook nie kan weer te kom en vry om my, what is wrong? You see something wrong with my eyes. Vry, oh, what is wrong with your eyes? To say, I can't see myself coming to work. Tjong, waar is Patrick Vetkoek? Dat is mooie vetkoekies. Goeiemiddag, Patrick.
10: Goeiemiddag, Paul. Goeiemiddag, Bubbles.
7: Goeiemiddag, Paula.
10: Ja, nee. Steek uit, jou bang ding. Steek uit. He.
11: Dit is nou vanaf 10.6.
10: Ja, Dabby moet Dabby wees. Hallo, Rally. Dabby is het Dabby, mannen.
11: Aan die kijk op familie van
10: Oetsen. Die familie met uitsteek. Ja.
6: Ja. Maar zeg maar, wat maakt Pet nou eens van? Pet stuur voor onze stemnota. Nee, een stemnota. Goed, dat je nou zomaar...
7: Iemand anders.
6: Nee. Hm? Hoe voel jij wat dat? Maar hij niet net is met ons lagen gepraat en dan kan hij maar gewoon goed.
7: Hij voelt toch, los maar wat Pet af, man. Los maar wat Pet.
6: Je bent nou bang, als krediet veel koekjes op schuld.
7: Laat het moeten.
6: Ja, kom eens gaan naar Katrina heeft op een stadium een foto gestuurd. Van een roosterkoek.
7: Genade.
6: Ja.
12: Hey, Mr. Paul, ik wil ook voor Jordan Phillies van Brixton Senior Secondair alle sterkte zijn. Hij speelt ook zaterdag zijn laatste wedstrijd. En hij moet alles inzetten. En oma is bij je trots op hem. Het komt nog met bij je liefde van Katrina van Paul moet mooi aan.
6: Daar zijn bij, dank je Katrina van Volmoed. Very good afternoon, guys. Dat komt van Freddie Nelson. He's all the way from the United States.
7: Of Cornwall.
6: The United States of Cornwall. Ons maak gereed vir die 5:30. Kan jy geloof, Babas, is af hier 5:30?
7: Tijd vlieg.
6: So, hoe kan ons dan nog die leven van mekaar van moeilik maak?
7: Nou bestaan die boel.
6: Nee, man. Ja, Babas, man.
7: Die leven is te kort, man.
6: En
7: die tijd vlieg nou zo vannacht na een manse komende verjaarsdag toe of zo. Ik zal niet weten.
6: Ja. Wie zijn, hè? Als een woord, hè? Ik word namens skimp. Hey, you know. Maar ik is gewoon weer terug bij die dame die de kaartjes gewin het, man. Ons luister niet gewoon weer naar.
13: Jean van Mosselbaai, waar die kaartje gewin het bij Paul Peresum, ben ik een Samuïsa Herwel.
6: Is het Amisha? Amisha Herwel. Nou, Amisha, jy moet vir ons laat weet, sal jy dit kan maak? Sê, nou, ek laat weet nie. Want, soos die dame ook gesê het, Sola, samen week die onderhoud gehad het, hulle wil graag dat die persoon moet daar in persoon wees. Sien, en is ja. So groot as het, bedoel, is 350 rand se waarde. Babas is al 6, hier is Les Wabani, al die pad vanaf Nysnatting tot Weskaap, Suid-Afrika, om vir ons die hoofdrukke te bring. Oor na jou, Celis.

0: and they were shocked. It's not a typical funeral because we rarely celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
1: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
2: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
3: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
4: Ja, so 24 minute voor die uur van 6. Ja, is byna groetheid. Van ek en Babbel se kant af. Maar dan kry jy 'n man van Babbel se statuur. Wat nou weer druk vir 8 uur. Jy weet nie hoe jy so gekom het. Ja, wat. So ja, ons laaste avond het aangebreek, Babbelieses.
5: Sy laaste 20 minutes, ja.
4: Ja, 20 minutes. Wow, sy is weer technisch. Planne vir die rest van die avond, my boete, hoe lyk het?
5: Baie kalm. Kijk, ja, die planne nie. Het is een beetje koud hierbij toe.
4: Ja, dat is, ja.
5: Jo. Ja, nee. Sop aan. Sop aan.
4: Ja, eerlijk.
5: Lekker vetkoekje bij.
4: Of al. Oendbroekje.
5: Ja. Of gebakte brood.
4: Oh, dat is een lekker visio.
5: Voila, ons maak ons jou honger hier,
4: man. Ja, man. Ik maak mezelf zwak, man. Hoe speel ik nog die muziek op zo'n achtergrond?
5: En het gaat niet meer,
4: kom eens kijken om die kaakje winder in de handen te krijgen. Kom eens nog op dit, net.
5: Ja.

0: Oudtshoorn se twee groot hoërskole, Morrisfeer en Preston Sekondêr, pak mekaar vir die derby van die jaar op Saterdag 8 Augustus 2026 op die plate in Preston. Kyk nou na ons onder 15 tot onder 19 netbal en rugbyspanne vanaf 9:00 die oggend. Wees deel van ons derby met lekker musiek en verkope. Toegang slegs R10 vir leerders en R20 vir volwassenes. Kom ondersteun jou skool. Een skool, een droom, een gees.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: mense. Antie Monza, Antie Monza.
1: Hoe pyn my mag nou.
0: Ja, kom ons groet vir Beverly. Hartlik goeiemiddag Bev, welkom by die drive.
2: Hi, goeie naand, Bubblicious. Goeie naand, hola hops.
0: Naand Bev.
2: Hi, jammer julle twee, ek was nie by die huis nie. Maar ek sê vir myself, jy sal dat jy nou moet 'n boodskap stuur. Ingetune en ingezoom. En ek stuur my liefde, baie liefde van Beverly. Hi Bubblicious.
1: Sê dankie.
0: Dankie Beverly. Ons volgende luisteraar, hartlik goeie laatmiddag.
3: Hallo Hopske Dops. En Bubbles daar nie, het jy dat erin lekker hier nie daar, jong. Ek groet julle. En die uit die natterige rivers daar lyk. Julle moet een mooi eindje verder he, onbekend, een bekend is goed ek. En dan Rosina Jacob aan die vrije en een dak. En drie keer om ons, alle families, Audrey. En blijk op die plaats, dank je voor jullie ook wel. Ook al zeggen naar jullie. Jullie is ook al goed. Lillian uit die Riversdal. Poppy.
0: Als hij Lillian uit die Riversdal. Oh. Pas het zijpje zeer de boodschap, hij zei, pijn mijn pijns nou. Oh, pas dus papa, pijs nou, papa. Dat is een krachtige zaak, hè, nee? Mm. Ja, papas.
1: Nice, man.
0: Oh, Babalises, ik denk ons kan nog zo twee kies, kan ons gauw vinnig insqueeze. Voordat ons moet groet. Was de people Bryson. Ja, kom ons blend in by die weer wat heidiglik heers. If ever you're in my arms again. Enjoy.

Ons kom nou al aan van 89 af. En ons by George begin, George hy begin het met Standard 7 en dit is tot en met nou toe. Nelson Loos van Blanco. En ook allemaal wat ingeskakeld is. Dankie sir, RJ. Het kom van Connie Fischer van Park Dean.

Goeie middag, meneer Roger. Goeie middag, ook aan allemaal wat my stem kan hoor. Sal meneer asseblief vir my Kisses in the Moonlight speel van George Benson? Kom van Christina de Koker. Mooie dag, meneer.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
0: Why are bands like Dysfunctional Families? Why are certain artists like Spoiled Children? What are the reasons for the continued success of certain artists? What is the reason people still listen to the Beatles? Are you interested? Well, join me, Bram Kutsia, every Thursday evening between 7 and 8 on Rock Chronicles as we look behind the music at the early years, the influences and the ultimate success and sometimes downfall of the legends in the music world. Rock Chronicles, every Thursday evening between 7 and 8, only on Eden FM.

is belangrik vir ons vanavond om te weet dat vrouwmense, vrouwens, gee onderwijs, they prophesy, they serve, they lead, they pray,

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen. Nie.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom jy my so moet verraai nie?
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.